0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover
1: uur na uur

Yes. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen,

voor vandaag. Ik ken hier iedereen in deze godvergeten kroeg. En ik zie in iedereen hoe ik zelf ben vastgeroest. Dus geef mij nog een laatste ronde. Ik wil vannacht niet weten waar ik woon. Ben bang voor het donker, ik ben bang om te gaan slapen. Want ik heb al jarenlang

auto in de gracht gegooid. Er is geen hond die op mij wacht, dus waar moet ik heen? Ik heb geen geld meer over om nog een laatste ronde te betalen. En ik ga dood.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals drone-onderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

met het zadel als een kussen en een deken om zich heen. Met de hitte van het helle kamp

0: Is Doris thuis?
1: Al bij duurt, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo over was komt binnenzetten?
0: Hoe dat zo?
1: Nou, kijk eens hier. Als

0: schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja.

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood,

0: Zeg, meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken.
0: Oh, nou, dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, ja,

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het
1: uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Zullen we hier eens proberen, grootvader?
1: Ja, vooruit. Rammelen met je centenbakkie. Wie heb er een cent voor de spelen?

0: gaat weer een...
1: Hoor je dat, grootvader?
0: Verhip, het is het puntkappie. Die heeft ons lied gejat.
1: Hij komt hier op aan. Kunnen wij wel ophouden?
0: Ja, jongen. De techniek staat voor niks. Ja, maar geen woorden.
1: Nou, wat leidt ons dan mee te zingen, grootvader?
0: Ja, voor mij heb je nog gelijk.
2: We hebben elkaar gevonden. We spreken dezelfde taal.

0: 46 cent en een knoop.
1: Zal ik de accordeon dragen?
0: Goed, jochie. Draagt grootvader de centen.
1: Grootvader, kijk eens.
0: Wat, jochie?
1: Een piek.
0: Nou, neem me niet kwalijk. Het zit.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartijen over Rasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddy de Mulder die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendolien. De naam is vernoemd naar Gwendolien Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.

There's a particle of light, and it makes things right.

Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan.

Mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Soms was wat jij deed verkeerd. Maar ik had

Wij hebben zoveel jaar gestreden. Tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij huilt te lang niet meer zo snel. Ik laat me niet zo vlug meer gaan. Wij houden onze woorden binnen. En al beheersen wij het spel. Eén ding bleef toch bestaan.

Zo, dan is het alweer ineens, zomaar ineens woensdag. Een week vliegt voorbij. Ja, hier zijn we dan weer. Arie en ik met de platenkast. Hij staat nog niet online, de lijst, want hij is nog kletternat, zeg maar, van de inkt. Dus we gaan hem zo snel mogelijk online zetten. Maar de lijst is er wel en we gaan zometeen lekker van start. Veel plezier!

partijen.

Had u hem herkend? De Amazing Stroopwafels plaatje uit 2017. En het is natuurlijk geschreven door Wim Kerkhoff, oftewel de zangert van het spul. Daarvoor hadden we Limbo Lala van James Lloyd, Boney M. Sunny. En we begonnen vandaag met de Indian Summer van de Caton Brothers met Roy Orbison en Baby Kip. En ook nog Willie Nelson, die zat er ook nog bij. Ja. Er is een heel leuk clipje van. Moet je maar eens een keer kijken. Het is een lang nummer eigenlijk. Maar dit was de iets kortere versie. En ja, we moeten tegenwoordig naar de lucht kijken. Naar alle sterren. Nou, dat doen we dan maar met de Tamara's. Don't let the stars get in your eyes.

Een van de hitsingles van Pussycat, The Teenage Queenie. Daarvoor The Lion Sleeps Tonight. Nou, laat maar lekker slapen dan. Tijd fit. Ik zal je hebben van Benny Nijman. En Loris P. Die zat ervoor natuurlijk. Even kijken. We gaan naar de Cats. De Cats, ja. En we hebben ook een programma dat zo heet. Elke zaterdag tussen 7 en 9 hebben wij de Jukebox.

0: Zomer op je radio. Met alleen de beste hits.
1: Eigenlijk was dit een Duitse zanger, Peter Kent. It's a Real Good Feeling was een klein hitje voor hem. En ja, als het lekker weer is, dan krijg je zin om dat soort plaatjes te draaien natuurlijk. Mia Moore, The Somerset en Connie en Janice Ian. Connie van der Bos was dat natuurlijk. En ik zeg het elke week, ja, we kunnen bijna niet van tevoren weten wat we gaan draaien. Want ja, we plukken elke woensdagmorgen, gaan we voor die grote kasten staan hier. En vandaag hadden we het kast nummer 1. Ja, dus het is maar dat u het weet. Misschien heeft u er niks aan, wij wel. Zo kwam ook deze tevoorschijn. Highway, we hebben het vaak gedraaid. Maar nu hebben we een medley. Sonja's medley.

0: In onze platenkast hier zitten heel veel singeltjes uit de jaren 60. Dit was er ook weer een. We krijgen er nog meer straks. Dit waren Every Brothers, The Ebony Eyes, The Linko's. Was weer leuk om een keertje te horen met Esmeralda. De Itsy Pitsy Teeny Weeny Bol Kapot Bikini. Ja, mondvol, maar heel klein, die bikini. Hier is, dat was Brian Island. En de volgende, dat is eentje uit Nederland. En dat is toch weer best een leuke en ook een om over na te denken. Bart de Graven, Litouwers. Ik wou dat ik een tovenaar kon zijn.
1: Rozo Radio.
2: Herinnert u zich deze nog?

0: Dit was trouwens Dynamite van Cliff Richard en Corrie van Oma Mag Alles en O Sole Mio van Elvis natuurlijk. Weer terug naar de jaren 60. Hier is Bobby Darin, Clementine.
1: In a cavern down by a canyon, excavating for a mine, there lived a miner

0: mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.
2: Er was iemand voort en die zegt... Ik heb zelf Trammeland zat, boeten wij niet mee. Daar kwam het op neer. Daarvoor de Lonely Boy van Paul Anka. Hij is nog steeds alleen. Ah, en het vissertje uit de Biesbos van de Wilpies. Ja, een gouden ouwe. En een plaatje wat er al heel lang bestaat eigenlijk wel. Ik had het er straks al over. We zaten in de 60-jarige hoek. Nou, we hebben er nog één. Frankie Avalon en The Green Leaves of Summer.

The End of the Show van The Cats. Dat was natuurlijk de laatste. Daarvoor hadden we nog Albert Hammond. Natuurlijk All the Girls I Loved Before zijn uitvoering. We hadden ook nog F.R. David met Words. Toontje Lager. En die had het nog steeds in de film. Ik ben pas ook nog geweest aan de film. Dat was lang geleden, maar het was een leuke film. Goed, wat zeg je? Klein duimpje. Nee, het was een andere film. Maar dat maakt niet uit. Ja, dit programma zit er weer op voor vandaag. Dit was weer 2 uur platenkast. Zoals elke woensdag tussen 10 en 12. Herhaling is aanstaande dinsdagavond. En dat is dan allemaal tussen 8 en 10. Ik zou zeggen, blijf gezond. En dit programma is er gewoon volgende week weer. En anders tot een volgende keer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdienst ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is een liedje voor hem die in zijn jeugd en in zijn hart socialist was. En nu is hij van middelbare leeftijd en hij weet het echt niet meer. Ik ben een bekommerde socialist. Ik wou

dag is kort, maar de nacht is lang. En nou en dan word ik wel eens bang.

tabel. Hij speelt in Mi, Mi Miserabel. Hij speelt in Des, Des Desolaat en uit de maat. Maar soms speelt hij voor mij de deuntjes uit ons beider jeugd. En dan doet plots

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Toen ik een jongeling was van 7 aan 10 jaar, was ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar de zangvereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik stond daar met het meeste vuur tenor, of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar het voornaamste was dat niet, want zelfs bij het schoonste lied keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar gunst, als een broeder in de kunst.

meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, met wie ik wandelde in het laantje, maar dat ik niet meer aan me denk, nu ik niet meer zing. Toen mijn stem versleten was en ik niet meer zong, en een andere zanger me uit haar gunst verdrong, moest ik aan mijn smart gewennen, ik leerde andere meisjes kennen, naar wie gunst ik met vernieuwde goede dong. Maar hoe lief, hoe schoon ze vaak ook zijn geweest,

allereerst een meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein toepraantje, waar ik mee wandelde in het laantje. Maar dat ze niet meer naar me kijkt, nu ik niet meer zing. Als ik nu later toch nog met een ander trouw, en dan 30 onder trouw receptie hoog. Het zwarte jas, lang en kort, ooms en tantes, witte vorst.

En de mensen kijken uit naar de bruigom en de bruid. En de vrienden en vriendinnen zien ons na. En ze zingen ongezien het bruid vooruit de Lohengrin.

mijn eerste meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein soepraantje, waarmee vrede onder het maantje. Maar dat er niet meer aan me denkt, nu ik niet meer zing.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

What's that? What's that? What time?

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Hier.

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag. Dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Goedenavond. Goedenavond.
5: Welkom everybody.
6: Welkom
5: everybody.
7: Welkom, everybody. Goedenavond, Kees.
8: Goedenavond, Sico. En goedenavond, luisteraars.
7: Those were the days.
8: Ja.
7: Daar zijn we weer.
8: Daar zijn we weer. De zoveelste uitzending met heerlijke gouden ouwe vanavond.
7: Ja.
8: Je bent afgestemd op Rozo Radio. Als het goed is, heeft hij dat niet gedaan, dan hoort u ons niet. Nee. 1, 2, 3, 4.
7: En, nou, of je bent stokdoof, dat ken ik natuurlijk.
8: Dat kan ook nog.
7: Ja.
8: We beginnen zo dadelijk met Nederbiet uit 1966. Dat doen we met onder andere de Outsiders. En zij kwamen uit Amsterdam.
7: Yes.
8: Met Lying All The Time. The Cats.
7: Uit Volendam.
8: Uit Volendam, ja. The Paling Sound met Without Your Love. Golden Earrings met een S.
7: Den Haag.
8: Den Haag. If You Leave Me. Een nummer gezongen door Frans Krassenburg. Niet door George Kooijman.
7: Nee.
8: En The Motions komen ook uit Den Haag. Met Why Don't You Take It. Maar we beginnen met een band uit Valkenburg.
7: De Scope.
8: De Scope. Yeah. Ken je die nog?
7: Yeah.
8: Be Mine Again. Hier komen ze alle vijf. Nederbiet 1966.

0: Dat waren tot slot Rudy Bennett en The Motions met Why Don't You Take It. Ik moet altijd even terugdenken aan een Brusselconcert met Get Back destijds nog.
1: Dat is wel heel lang geleden.
0: Dat we optraden samen met Rudy Bennett.
1: Ja.
0: En dat was erg goed. We speelden toen dit nummer ook en dan speelden wij hem.
1: Als hij goed was, waren jullie ook goed natuurlijk.
0: Best wel goed eigenlijk. Ja. Ik weet niet welk jaar het was, maar het was in ieder geval, denk in 2000 of zo. We gaan verder met de Beat Club uit 1966. Engelse bands. En dat zijn niet allemaal Engelse bands. De Rolling Stones. Mother's Little Helper. Ze komen uit Londen. Wie komt er nog meer uit Londen? Chris Farlow met Out of Time. Een nummer geschreven door Jagger en Richard. Van de Rolling Stones natuurlijk. En The Who komen ook uit Londen met Substitute. Maar we beginnen met de Easy Beats. En die komen uit Australië. Met die mooie gitaartjes die erin zitten.
1: Ja.
0: Friday on my mind. Hier komen ze. Alle vier.
1: Dit bedoel jij?
0: Ja, dit bedoel ik.

0: Hoi.
1: Hallo.
0: The Rolling Stones' Mother's Little Helper. Ze kwamen uit Londen. En van Londen is het maar een kleine stap
1: naar Liverpool.
0: Ja, we gaan het Beatle momentje draaien. Het Beatle Momento uit 1966. Draaien we 4 leuke Beatle nummertjes. Ja. De komende 10 minuten zijn voor de Beatles.
1: Ja. En welke?
0: John, Paul, George en Ringo.
1: Oh, je verklapt het niet.
0: Jij wilt de titels. Nee, we draaien ze gewoon.
2: Oké. Okay.
3: Here they are, the greatest of all.

0: Met dit nummer waren ze toch wel een beetje een hoge sfeer, denk ik. Kijk,
1: het was het eerste psychedelische nummer wat er uitgebracht werd in de popmuziek. Dat stond op de LP Revolver in 1966. Daar kwam ook het nummer Got to Get You Into My Life vandaan. Ja. Een mooie titel, Got to Get You Into My Life. En die zin die je daarin zingt, I was alone, I took a ride, I didn't know where I would find it. Heel apart. Ja, we zijn begonnen met de Nederbeat, het eerste uurtje. We eindigen het eerste uurtje ook met de Nederbeat. Dat doen we met onder andere Kiwi en de Blizzards uit Grollo. Grollo. Just for fun, Q65 komen uit Den Haag natuurlijk. Met de Live I Live the Roadies. Ja. Die komen uit de Oude Pekela.
0: Take her home.
1: Oude Pekela. De Take her home, ja. De dus Hunters.
0: Voor mij is dat ook uit het noorden, hè?
1: Wie?
0: Oude Pekela.
1: Oude Pekela, ja.
0: Nieuwe Pekela.
1: De Hunters met Russian Spy and I komen uit Amsterdam. We beginnen met de T-set, Pieter Tetero. En de T-set met Don't You Leave. Hier zijn de laatste van de Nederbeat 1966. Don't You Leave!
0: Nee, ik blijf nog een uur, hoor.

0: Hoppa! Russian Spy and I van de Hunters met Jan Akkerman op solo gitaar.
1: Ja.
0: Dat was Nederbiet. Het is bijna 9 uur. Het eerste uur zit erop. We gaan zo dadelijk het koffertje openen.
1: Het tweede uurtje, ja.
0: Het is meestal jaren 80, geloof ik. Als ik het goed heb gezien.
1: Ja, ongeveer wel.
0: Ja, jaren 80, geloof ik.
1: Ja, we beginnen met toch Dolly Parton natuurlijk. Ik wil toch nog even een leuk nummertje van de... Een bekend nummer van de draaier. Jolene.
0: Jolly Parton.
1: Ja.
0: Ze had geen kinderen.
1: Nee, helemaal niks. En 450 miljoen of zo.
0: Ze was weduwe en de man was ook. Ze had geen kinderen.
1: Nee.
0: En ze heeft 450 miljoen dollar op de rekening staan.
1: Nou, ik zou haar wel mijn bankrekening geven daar ook in Amerika.
0: Ja, en wie erft dat? Ja, ze heeft natuurlijk wel tantes en ooms en neven.
1: Maar het is toch ook leuk als je wat geeft aan Rozo Radio.
0: Dat lijkt me ook wel, ja.
1: Dat zou toch heel mooi zijn?
0: We zouden een brief kunnen schrijven, maar...
1: Misschien horen ze het wel.
0: Ja.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio.
1: 24 uur per dag, ja.
0: Het is zomer.
1: Oh nee, de heetste hits. De heetste hits. Het is
3: 24 uur per dag.
1: Het is herfst.
3: Rozo Radio.
0: Ja. Ongeveer wel, hè?
1: Ja.
0: Dit liggen er ook stijlers.
3: Rozo Radio. Rozo Radio.
0: Goedenavond. Stijlers, oké.
1: Nee, we beginnen met Jolene. Dolly Parton.
3: 24 uur per dag. Rozo Radio.
4: Yo.

0: is toch erg dat je moet overlijden om een nummer 1 hit te krijgen in Engeland.
1: Huh? Een nummer 1 hit in Engeland. Op het moment? Ja. Staat ze op het moment op 1?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ze heeft natuurlijk met dit nummer al eerder hit gehad. En ook met het nummer 12 to 5. Nee, van 9 to 5. Van 9 to 5. Ja,
0: dat klopt.
1: En ik draaide vorige week het nummer I Will Always Love You. Wat ook nog een hit is geweest van Whitney Houston natuurlijk later. Ja. Maar ik hoor hem toch liever van Dolly Parton.
0: Ja.
1: Vind ik hem toch echter.
0: Jolene is wel het meest gecoverde smeekbinde over die roodharige vrouw.
1: Ja, ja, ja, oké.
0: Okay. Heel veel gecoverd.
1: Ze was ook een goede actrice, hè?
0: Zeker. Ja. En ze was eigenlijk, ja.
1: Heel lieve vrouw.
0: Ja, heel lieve vrouw. Ja. Heel normaal, zeg maar. Maar aan de andere kant heel abnormaal.
1: Ze gaf heel veel aan goede doelen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus Rozo Radio, ja, die 54 miljoen zou
0: denken ze aan ons.
1: Ja, ja. Denken ze aan ons.
0: De volgende nummer is The Cure en Forest.

0: The Cure, live en at Pinkpop 2019.
1: Dit singeltje,
0: yeah.
1: The Cure, de singeltje The Forest, dat kocht ik al toen het uitkwam, 1980, voordat ze bekend waren.
0: Oké.
1: Okay. Toen kende niemand
0: naar. Dus jij had al een goed gevoel erover.
1: Toen, ja, van dit singeltje wel, maar toen zagen ze er ook nog vrij normaal uit in die tijd. Die periode zagen ze er nog gewoon leuke jongens uit, zeg maar. Later veranderde dat een beetje.
0: Gothic rock.
1: En de muziek veranderde toen ook een beetje. Toen hoefde het voor mij toch ook niet meer. The Cure, leuke plaat. Yeah. The Forest.
0: Toto, Africa.
1: De Toto deed ik vroeger altijd in van, oh,
0: die. Deze niet, denk ik, hè?

0: Guns of Roses, Sweet Child of Mine. En daarvoor hadden we David Bowie en Freddie Mercury van Queen. En Queen zelf natuurlijk, met het nummer Under Pressure. Aha. Ja, aha. Take me on. Take on me.
1: Take on me.
0: One, two, a three, a four.

0: You Too, Sunday Bloody Sunday. Daarvoor hadden we Aha met Take On Me.
1: Aha.
0: Kate Bush, dat vind ik ook een heel mooi nummer. Running
1: On That Hill.
0: That Hill.
1: Up That Hill.
0: Ja. Yeah. Vind dat mooi gezongen van haar.
1: On The Hill.
0: Nee, Running Up That Hill. Trouwens, het was toch wel een hele aparte zangeres, hè?

0: Ik weet zeker dat twee van onze vaste luisteraars dit wel een mooi nummer vinden, denk ik.
1: We're in the air tonight.
0: Phil Collins. En daarvoor hadden we natuurlijk een golden earring. When the Lady Smiles.

0: Ja, dat is de Cult met Sea Seals Sanctuary. De voorhanden met Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, we gaan alweer naar het einde van de uitzending onderhand. Het volgende nummer is van Dire Straits, Private Investigations. Dacht ik.
1: Ja, ik hoor ze.
0: Ik hoor ze ook in de verte.
1: Ja, heel ver, heel ver. Ze komen steeds dichterbij. Ze komen nou de hoek om. Ja, nou zijn ze er bijna.
0: Zijn ook privédetectives, hè?
1: Denk het wel.
0: Ze zijn wel stil en rustig.
1: Hij gaat ook fluisteren dadelijk.
0: Ja, zeker.
1: Private Investigations. Ja.

0: Toch fijn eigenlijk, hè, dat we elke woensdagavond van die heerlijke muziek mogen draaien.
1: Zeker.
0: Ja, we hopen dat jullie het ook mooi vonden thuis.
1: We kunnen lekker meezingen.
0: Of waar dat je ook was, ja.
1: Rustig.
0: Dat je genoten hebt van deze muziek vanavond.
1: Ja.
0: Het was me weer een waar genoegen, Chico.
1: Ja, en mijn ook eens.
0: Het volgende week weer. Volgende week weer doen?
1: We doen gewoon dunnetjes over. Hè?
0: Volgende week weer. Met een beetje geluk. Vrijdagavond de herhaling.
1: Ik ga het niet zeggen, Kees.
0: Vrijdagavond de herhaling bij de ORTS.
1: Ja, maar of het deze herhaling is...
0: Ja, ze hebben geloof ik problemen met een...
1: Server
0: of zoiets. Ja, ik geloof het wel. Ja. En anders zijn we volgende week woensdag weer live terug.
1: Zo is het.
0: Met een nieuwe uitzending van...
1: Those were the days.
0: Welterusten.
1: Houdoe, ik zou zeggen. Welterusten. En vanmorgen weer gezond op.

Henk van de Klucht, een goedenavond. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van een lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

De lichtjes op de Schelde, de baaiert van de toren, mensen op een bank. Een oostlief vrouwke en de vlakke schank, de stroom.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer zo.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.

0: you.
1: Me too.
2: Rozo Radio. Internet Radio.

Alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die tijd.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.